we bieden nog even onze excuses aan voor de niet altijd geweldige kwaliteit van deze opname. Maar men moet begrijpen dat het opnemen van een groep als de Bonzo Dog Band niet zonder moeilijkheden gaat. Er staan voortdurend 6 mensen op het toneel die in de weer zijn met maskers, apparatuur en wat niet al. En die allemaal gebruik moeten maken van eenzelfde installatie. Een kort interview nu met Vivian Stenchel, zanger en leider van de Bonzo Dog Band. Hij vertelt dat de groep begon op art school waar ze elkaar van kenden. Hun stijl noemt hij Dada. En ze begonnen met spelen onder andere in pubs, waar ze zomaar binnengingen met hun instrumenten zonder iets te kunnen spelen en dan om verzoeknummers vroegen die ze dan heel hard en heel vals voor de mensen speelden.